winkeldatum ingepland dat ze ergens anders zouden slapen. Die belde op, zegt ze: oh, ik wil je feestje morgen was. In zo'n jongen, ik zweer, ik word helemaal lauw. Wil ze weer hier komen slapen? Ik zeg: hey, luister maar, ik zeg, we gaan het niet worden. Ik zeg: je boek maar een fucking hotel. Ik zeg: godverdomme, 3 maanden van tevoren heb ik tegen je gezegd dat het op 1 december is. En dat